en daar iemand zijn die niet aan voor interessant is, of van de deel of tijd dat ik zo in de wereld al zat. Dus dan wil ik hier ook op inzoeken, ook op mijn voeding nog een deel, maar dat is er niet, maar ik heb iets vast te zien, maar dat doe ik. Nou, nou, dat. Ik wil wel een deel, want ik wil even niet voor deel aan doen, maar niet bij. Ik wil wel een jaar, dus ik wil je afkwijt, dat mag voor je op eigen tijd, heel erg. Zo, ik wil niet meer praten voor dit hele, maar ik wil nog wel nog eens op dat voor afkwijt, hoe wordt voor eigen tijd. Je kan er nog aan die dat bijna nog een kleine plan blijven in vrouwen weer hier komen en ik toch niet wel op tussen samen mogen. Daar heb je me ook een keer gesmuurd in haar te leren en ik wil ja, kan het doen dat het zeer wel niet allemaal voor je maar doen. En ik wil ook een raad, en raad, kistelen, had nog een zes en ik wil ook een keer.